Ja, prachtige opname van het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Nou, luisteraars, kreeg het digitaal systeem hier niet weer aan de praat. Dus we gaan vanavond verder luisteren naar muziek vanaf mijn cd'tjes. Dat is verder helemaal geen enkel probleem, want er heb ik er genoeg van. En soms kunnen we in dat er wat aangevraagd is wat ik niet kan laten horen vanavond. Maar dat komt verder ook wel goed. We gaan verder met een mooie opname van de cd Tot de Heer en Glorie. Medewerking van het Christelijk Manneko Stappo staat erbij. Organist Harm Hoeven, algehele leiding Peter Bos. Psalm 75, ik begreep de versen 1, 4 en 6. En daar heb ik een heel mooi verzoek bij. Dat is speciaal voor mijn zus, staat erbij, die 8 weken in een ziekenhuis heeft gelegen. Veel sterkte met de gezondheid en herstel. En wordt aangeboden door je broer. En je broer is Klaas Dozeman. Klaas ook bedankt natuurlijk. Ook Jentje natuurlijk ook alle goeds gewenst. Vaste luisteraars van ons programma, luisteraars. We zijn elke week met heel veel genoegen op de zondagavond mee naar muzikale ontmoeting. Klaas die kwam met zijn 40 kilometer auto in bij mij thuis in een verzoekje brengen. Nou, Klaas ook een groet vanuit de studio. En ook alle goeds met Jentje natuurlijk. Psalm 75, daar gaan we dus ook naar luisteren. Ook vanuit Hasselt, de versen 1, 4 en 6. Ik weet niet eens de bovenstem erbij gezongen wordt, Klaas, ik hoop het. En anders probeer ik er de volgende keer wel in mijn andere opname van te laten horen. Hè. Dit is in ieder geval wel vanuit Hasselt, wat je graag horen wou. En ook vanuit gestapperste zang. Nou, dat zal vast niet zo heel snel gaan. Ook nog een verzoek erbij van Klaas en Jentje. En er staat bij, voor alle familie, kennissen en buren die ons hebben geholpen en niet in de steek hebben gelaten. Heel hartelijk bedankt voor al jullie werkzaamheden en alles wat jullie voor ons gedaan hebben. In het bijzonder wil Klaas en Jentje, wil ook met de familie Dons heel veel... Heel hartelijk bedanken in het bijzonder. Ook wat jullie allemaal gedaan hebben. De familie Don staat erbij voor ons. En dat wordt dus aangeboden door Klaas en Jentje. Moest ook een mooie lied of een mooi psalm in. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. En ook jullie een hartelijke groet vanuit de studio. En ook een goede gezegende zondagavond, Klaas en Jentje. Allereerst psalm 75 gaan we naar luisteren. U alleen, u loven wij. Samenzang uit Hasselt met medewerking van Christelijk Manneko Staphorst. En aanwezigen... En daarna zou ik ook nog een mooie psalm opzoeken, Klaas.

Ja, luisteraars, als ze alleen maar cd's laat horen, dan komen er nog eens weer een oude melodie boven water. Dit is ook een heel bekend opname van die ik in het begin van mijn, toen ik het programma Muzikale Ontmoeting maakte, waar ik eigenlijk altijd mee eindigde. Prachtige opname van de cd Samen Zingen in het Moezeldal. Luisteraars, ook zij die via 104.8 meeluisteren, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Ik heb allereerst naar hem een verzoek. Dat was eigenlijk bij mijn collega's blijven liggen. Maar dat ik denk, dat nummer kan ik ook wel in mijn programma laten horen. Dat is een nummer voor Annie Wolf, die 14 augustus jarig is geweest. Annie, van harte gefeliciteerd van G. Fiedom. En die vroeg voor je het lied aan, Al de weg leidt mij mijn heiland. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Ik heb een mooie opname opgezocht van het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. En dat is van het mannenkoord Hadde, met als soliste Erika Vogel. En ook nogmaals van harte gefeliciteerd Annie. En een groet van G natuurlijk. Voor we daarna gaan luisteren, hem een paar aankondigingen die ik hem doen wil. Allereerst kreeg ik nog een bericht van de Mannenzang in Staphorst. Onder leiding van Roelof en Dirk Mulder. Dat is op 6 november. Ik ga er verder niet over uitweiden. Maar dat komt in de loop van de tijd nog wel. Ook Jurian, bedankt natuurlijk. Verder heb ik nog een flyer gekregen van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En dat gaat over dinsdag 1 september, dus volgende week dinsdag volgens mij. Er is een mooie flyer gestuurd, er staat bij: open repetitie voor alle mannen die van zingen houden. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Iedereen is van harte welkom, dinsdag 1 september, als je in de buurt van IJsselmuiden-Grafhorst woont. De inloop is vanaf 19:30, de aanvang om 8 uur. Alles is onder leiding van Freddy Veldkamp in De Zaaier aan de Dorpsweg nummer 38 in IJsselmuiden dus. Dorpsweg 38 De Zaaier in IJsselmuiden. Repetitie van het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Iedereen van harte uitgenodigd staat daarbij. Volgende week dinsdag dus. Voordat je daar in de omgeving woont. Zing, niet dat ik iemand wat aanpraten wil, maar probeer maar mooi te... Als dat kan in ieder geval, het koor wat bij je in de buurt is om daar te gaan zingen, kun je er ook makkelijk heen gaan, hè? Dus bij deze. Volgende week dinsdag. En dat was een bericht van Wim van Dieren. Nou, Wim die wil ook nog een verzoek aanvragen. Er staat bij: Aalt, zou je een toekomst vol van hoop nog willen laten horen voor onze buren? Dat zijn Geert en Willemieke, die afgelopen vrijdag 12,5 jaar getrouwd waren. Geert en Willemieke, een felicitatie van Wim en Klaasje, Anneliese, Charlotte, Mark, Rick en Josephine. Nou, jullie ook bedankt. En nou, via de tamtam heb ik ook gehoord, Wim, dat ik weer herstellende bent van de val van de trap. Het is prachtig dat hij voor een ander een lied aanvraagt, maar ook jij nog sterkt hier vanuit de studio, Wim. En we hopen je binnenkort ook weer te zien bij de Pieter Zande, hè. In ieder geval eerst maar een voorspoedig herstel. Ik weet niet hoe erg het precies was, maar een groet van mij. En dan moest ik ook een groet van Karin, mijn dochter, mee doen. De juffrouw van het visnet. Die herinnerde me gisteren er ook al aan dat ik nog een lied voor je moest draaien, Wim. Hè? Ook een groet namens mijn dochter. We gaan luisteren allereerst naar het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. En dan gaan we ook verder met het lied Een toekomst vol van hoop. Moet ik hem opzoeken, want nou zeg, dat draai ik normaal meestal ook van een digitale versie. Maar ik heb dat ook nog eens op een cd staan van mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. En van het had ook nog. Iedereen een goede avond verder toegewenst. Ook zij dus via 104.8 een groet. Een goede zondagavond. En ook de dames Vinken, jullie ook een groet. En wel thuis.

Bij het volle verzoek staat graag psalm 84 met bovenstem voor mijn vrouw en onze moeder, die vandaag jarig is. En een hartelijke groet van de familie Aarten. Nou, moeders Aarten, gefeliciteerd van de familie. En we gaan ook luisteren naar de mannen van Stereo die met bovenstem gaan zingen. Psalm 84, de versen 1, 2 en 3.

Een mooie opname van de 1600 man in Katwijk is haar gevraagd voor al onze luisteraars en iedereen een goede gezegende zondagavond toegewenst. En dat krijgen jullie aangeboden namens onze luistervriend Klaas.

De mannen in Katwijk, Lichtstad met uw paardenpoorten. Dag Alt, we willen van twee liederen aanvragen. Staat bij het volgende zoek voor onze lieve vader en moeder die morgen, 23 augustus, dat is inmiddels vandaag, gedenken mogen 25 jaar getrouwd te zijn. Een felicitatie namens de kinderen. En de kinderen zijn Alissa, Hendrik en Judith, Klaas, Abel en Nathan Bijker. En ook van Hester, Bart en Lucas natuurlijk. Een hartelijke felicitatie Klaas en Tineke met jullie 25-jarige huwelijk natuurlijk. En dan wil ik graag de felicitatie hier vanuit de studio bij doen. Jullie kinderen vroegen voor jullie twee mooie liederen aan. Groot is uw trouw, o Heer, en ik zal er zijn. We gaan ook naar beide liederen luisteren. Allereerst van Fox Humana uit Oldebroek. Groot is uw trouw. En daarna van de vrouwen in Katwijk en die gaan zingen Ik zal er zijn. Was wel mooi, mijn vrijdagmorgen zal ik beginnen naar de muzikale wenskaart van onze collega's van de Loco FM te luisteren. En toen werd dit lied gedraaid, Groot is uw trouw. En toen zei mijn vrouw nog, nou dan moet ik eens even in het programma laten horen. Nou, bij deze ook een groet aan mijn vrouw.